luister, wanneer dit goed gaat, dan vergeet ons zo makkelijk van Jezus. Wanneer dit goed gaat, dan vergeet ons daar als iemand zo zijn.

0: U kan ons kontak by 082-69-88-07 en ons sien mekaar vanoggend by Parkdean Gemeenskapsaal 10:00 vanoggend. Van my kant af, Shalom.
1: Ja, luisteraar, en wanneer ek u weer sien, dan sien ek u in u realm van die uitdrukking van die uitnemendheid van God se heerlikheid. Shalom.

is almachtig. Hij leert de fundamenten van de aarde. Hij is machtig. Hij bepaalt de grenzen daarvan en span de meersnoeren op precieze plekken. Hij heeft die zeeën afgesleept toen het begon uitkomen. In zijn perken gesteld en voor haar

Ja, nou, ons allemaal was hier al eenzaam geweest, nee. Betsy Klein, die Amerikaanse sangeres, geboren in 1932, op 30-jarige ouderdom in 1963 gesterf in een vliegongeluk. Met twee ander kunstenaars en die vlieënier, nadat hulle by Kansas City opgetreed. Nie lang voor dit het sy vir Elvis ontmoet en hulle het telefoonnommers uitgeruil en so saam liedjies gesing het. Haar seerding van Patsy Klein is dat sy openlik gesê het dat haar vader haar seksueel aangerand het as kind. Maar nou, I won't crumble with you if you fall, van Tom Jones. Is een baie mooi lied wat jy aangevra het, Genevieve Corkie. Jou mami moet het ook geniet, hoor.

Baie dankie aan die Gladys. Ek hou van die een, I miss you. Paar van my gunstlinge hier op Sondaggoud tot 5 uur vanmiddag. Dis Roger met Gouwe Ouwes, Bill Anderson, Still, Tiny Bubbles van Dono, Angel Baby van Rosie en Paul en Paula's My Happiness.

Ja nee, Paul en Paula het die Connie Francis lied gesing, My Happiness. En destijds het baie van die mense gesê, nee, maar hulle weergawe is die beste, en dit het Connie verskrikkelijk omgekrap. Maar nou is het tyd om te huil. It's time to cry, Paul Anker. Ja nee, op een zondagmiddag huil baie luisteraars. Ek denk is die verlange, dis die terugdink, en somtijds is het net die mooiheid en die hartseer van die liedjies. Wat de mens soms laat huilen.

Jody Jankies wat by die Suid-Oosterfees optree en sy tree vandag eindelijk op met Karen Pietersen. Karen Pietersen is die dochter van Pastor Don Pietersen wat oorspronkelijk van George is, een groot gospel ster in Suid-Afrika. Maar met jy beide Jody en Karen het een blink toekomst voor en toe, denk ek. Jody Jankies met een lied van my hart en daarna Rina Higo en Jannie Moelman, ek mis jou elke dag 'n bietjie meer.

0: If you want to send your song choice for next week, send it to Roger on 083-449-2047.
1: Goeiemiddag, man. Kijkie, sorry man, sy is teer vir Kenny Simeone. Daar in Newton Park is moeder sy birthday. My ma, sal het baie waardeer en Ingrid, asseblief man. Kenny Simeone, ons baby broer. En ek vind jou nie, vrijdag nie moeder nie, asseblief. Ons ma sal het baie waardeer, ja, Ingrid en my ma, moes ek ken hulle moes. Dankie, bye.
2: Baie dankie, Raymond Simeone van Pakkelsdorp. Kenny Simeone het vrijdag verjaar, hoop hy het baie lekker verjaar. Op die Dixon, versoek vir Naubie Baartman en haar man, Oben, Lionel Petersen, se Try a Little Love.

Meneer Roger, sal meneer asseblief vir my give a little love speel van Zane Adams. Christina de Kwaker, mooi aand.

Goeiemiddag aan al die Sondaghoud luisteraars. Goeiemiddag Roger. Kan jy asseblief vir my I Love Me Some Him van Toni Braxton speel? En dit kom van Elizabeth.

Tot ziens. Julle moet die dag verder geniet. Dit was lekker om met julle te kuier. Volgende week is ek weer terug in die atelier. Van 3:00 tot 5:00 met Sondaggoud.

Ave Maria. It is always also called the most beautiful Ave Maria, and it is composed by Michael Laurent. This hymn really touches your heart and your soul. Nou, ons het op die 1 Mei die feestdag van Sint Josef die Werker gevier. En dit is ook dan ons onderwerp vanaand. En ek is in gesprek met Vader Johan Strydom van Mosselbaai.

Ons dink speciaal aan hulle wat hulle moeders verloor het, maar nog meer aan hulle wat moeders nog leef. Die boodskap is duidelijk.

0: Luister na die ontbytprogram op weeksdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go. Go.